0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht. Non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: For you, I'd give up all I own and move to a communist country. If you came with me, of course. And I'd file my nails so they don't hurt you. And lose those pounds.
1: Learn dit is Eemland 1.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem, omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks. Turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: Yeah, hello. Vandaag gaan we in Country Vibes muziek spelen over iets waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. Spijt. Spijt over verkeerde keuzes, over iemand pijn doen, over brokken maken en dan komt natuurlijk de vraag wat je ermee doet. Want spijt alleen verandert nog niet zoveel. Soms moet je erkennen dat je fout zit. Soms moet je tegen iemand zeggen het spijt me. En eigenlijk ook vragen om vergiffenis, want daarmee geef je pas echt toe dat je fout zit. Naar country en country gospel hebben daar heel wat mooie songs over voortgebracht. Maar Waylon Jennings is nog niet zover dat hij toegeeft. Eigenlijk zegt hij in de eerste song, ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben altijd al een beetje gek geweest. I've always been crazy, Waylon Jennings.

Ja, als je zelf, niet zoals Waylon, maar wel eerlijk terugkijkt op je leven, kom je soms tot de ontdekking dat niet alles wat misging aan anderen of aan omstandigheden lag. Je komt ook jezelf tegen. En misschien vraag je dan aan God wat hij ervan vindt. En dan hoor je niks. En dan komt misschien de vraag naar boven: hallo, Heer, bent u er eigenlijk wel? Hoort u mij wel? Silent Voices of Man zingt daarover. Can you hear me, Lord?

Ja, ja, dan kan het dus zomaar stil zijn. En als je jong bent, dan denk je misschien, nou ja, het zal wel hoor. Verkeerde keuzes kun je later wel herstellen. En wat er vandaag misgaat, komt morgen misschien vanzelf goed. Maar het leven gaat door. En op een bepaald moment kijk je achterom en dan zie je dat sommige keuzes gewoon gevolgen kunnen hebben. En je realiseert je dat je inmiddels aan de verkeerde kant van de 30 zit. John Conley bezingt precies dat moment. Backside of 30, John Conley.

Ja, dat is wel schrik hoor, als je opeens aan de andere kant van de 30 zit. En als je dan naar jezelf en naar je verleden kijkt, dan kun je misschien best snappen dat God niet met je, ja, niks met je te maken wil hebben en dat genade niet vanzelfsprekend is. En dan krijg je opeens toch hulp van hem. Hè? Hoe dan? Travis Tritt zingt vanuit die verbazing. Why me, Lord? Travis Tritt.

Alright. Ja, niet alles wat in ons leven overkomt, hebben we zelf in de hand. En misschien houdt God daar wel een beetje rekening mee. Maar als we eerlijk zijn, geldt dat nou ook weer niet voor alles. George Jones probeert daar niet omheen te draaien. Geen smoesjes en de schuld niet bij een ander leggen. Gewoon erkennen. Wat waren mijn keuzes, zingt hij. Choices, George Jones.

Ja, keuze maken, hè? Daar komt het op neer. En soms is het kennen van de waarheid nog niet eens genoeg. We weten best dat er dingen moeten veranderen, maar ja, we zijn mensen, we gaan gewoon verder. En totdat er iets gebeurt waardoor je, ja, dat het niet meer lukt. Dat je dat, ja, het gaat gewoon niet meer, het is op. Soms is er, zoals deze song zegt, die we nu gaan draaien, een ramp als een berg voor nodig, voordat we werkelijk omhoog kijken en beseffen dat we hulp nodig hebben. Soms moeten we eerst rock bottom gaan. Sometimes it takes a mountain.

Ja, zo is het. Rock bottom. Spijt kun je natuurlijk voelen zonder ooit iets te zeggen. Maar daarmee weet degene die jij hebt gekwetst nog niet wat er in jou is veranderd. En dan komen die twee heel eenvoudige woorden. I'm sorry. Ze zijn snel uitgesproken, maar soms ontzettend moeilijk om werkelijk te zeggen. Vooral wanneer je weet dat jij degene bent die de ander pijn heeft gedaan. Nou, Brenda Lee had daar geen moeite mee. I'm sorry.

Yeah, so Hutet, I'm sorry, please accept my apologies. Wie fout heeft gemaakt en te lang heeft gewacht met dat te doen, kan zich ook afvragen of hij daarmee zijn kansen bij God niet heeft verspeeld. Gelukkig vertelt de country gospel daar ook wat over. Want toch is er hoop dat hij je niet afschrijft. En je vraagt gewoon heel eenvoudig, Jezus, ondanks alles wat ik gedaan heb, geef niet op mij op, of geef niet op, hoe moet je het zeggen? Blijf bij me, daar komt het op neer. Jesus, don't give up on me, Hank Williams.

0: Spijt uitspreken betekent natuurlijk niet automatisch dat alles wat er kapot ging ook weer wordt zoals het vroeger was. Soms kom je iemand uit het verleden opnieuw tegen en zijn een paar woorden genoeg om alles weer boven te halen. De herinnering aan wat er was, maar ook het besef wat verloren is gegaan en wat je zelf misschien anders had moeten doen. Hello Darling van Belle France.
1: Hello

Je kunt voor je fouten allerlei verklaringen hebben. Soms zijn die misschien zelfs terecht. Maar er komt ook een moment waarop al die verklaringen er niet zoveel meer te doen. Dan blijft er iets heel eenvoudigs over. Erkennen dat je verkeerd zat. En om vergeving vragen. Ook aan God. Vergeving die al lang voor je klaar ligt trouwens. Geen ingewikkelde woorden. Gewoon, Heer, vergeef me. Forgive Me, Lord, by Alan Jackson.

Ja, weet je, en soms krijg je opeens een inzicht. Het inzicht dat veel van de ellende die we meemaken, op zijn minst voor een deel, is terug te voeren naar een wereld die onder de macht van het kwade verkeert. Kijk maar om je heen. En die daardoor veel van alle ellende veroorzaakt. En naar het feit dat je ervoor koos om niet te schuilen in wat het Koninkrijk van God heet en dat al sinds 2000 jaar weer op aarde bereikbaar is. En dan krijg je de volgende song en dan krijgt het opeens een hele andere betekenis dan oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld was. Make the World Go Away. Alison Krauss en Jamie Johnson.

Ja, make the world go away. Nou, zo werkt het natuurlijk niet, hè? Want die wereld is er en daar zitten we in, daar hebben we mee te maken en daar hebben we mee te dealen. En als je dat dan vaststelt, dat je het verleden niet kunt terugdraaien, dan komt de vraag hoe je dan verder moet. En dan kan het zomaar gebeuren dat schuilen bij God opeens wel een optie voor je wordt. Maar misschien denk je dan dat we eerst alles in ons leven moeten herstellen voordat we goed genoeg zijn om bij hem in dat koninkrijk te komen. En dat we eerst moeten veranderen, eerst beter moeten worden. Maar gelukkig is dat niet zo. Je mag gewoon komen zoals je bent. Just as I am, Paul Brandt.

Ja, mogen komen zoals je bent is natuurlijk niet verkeerd. Maar het betekent niet dat alles vervolgens ook maar bij het oude blijft. Er kan een moment komen waarop je beseft, ja, zo wil ik eigenlijk niet verder. En dan moet je kiezen of je doorgaat op de oude weg of gehoor geeft aan die andere oproep. Marty Robbins vertelt dat op zijn eigen prachtige manier, als een echt western verhaal. Misschien wel de meest wezenlijke country gospel song die er is, in de zin van een koppeling van het ruige cowboy bestaan met een stukje geloof. The Master's Call, Marty Robbins.

Ja, dat was een gouden ouwe, hè? The Master's Call. Nou, daarmee komen we bij het laatste deel van ons verhaal. Want erkennen dat je fout zat, spijt hebben en vergeving vragen betekent niet dat je vanaf dat moment ineens een volmaakt mens bent, natuurlijk. We blijven fouten maken. Veranderen gaat meestal stap voor stap. Je kunt opnieuw beginnen, andere keuze maken en soms weer struikelen. Maar gelukkig hoeft daarmee het verhaal niet afgelopen te zijn. Of, zoals de titel van onze laatste song zegt, God is nog lang niet met me klaar, dus je moet niet zeuren. Geef me de kans om te veranderen. Hope to see you next time again. God ain't finished with me yet. Bellamy Brothers.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek, dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Een vreselijk lekker nummer van Sade om mee te beginnen hier bij Tijn in een Mix. En het is vandaag zaterdag 22 augustus. Leuk dat je weer luistert. Ja, en het nummer Your Love is King, dat kwam van het debuutalbum van Sade van uit 1984, genaamd Diamond Life. In Engeland werd dit ook de debuutsingle, maar in de VS werd het gewoon de derde single van het album. Leuk dat je weer luistert. Ik kijk naar buiten en ik zie de zon. Dat is wel anders toen ik hierheen reed, toen regende het namelijk. Maar nu schijnt de zon, dus heerlijk van genieten hier in Baarn. Je hoort vandaag nog hele leuke muziek. Zo hoor je vandaag Agda de Munnik, Bon Jovi, Alex Warren. Maar ook een nummer waar eigenlijk een weddenschap aan vooraf ging. Het volgende nummer, dat is van het debuutalbum van Pink Floyd, van The Wall uit 1979. En dat nummer bestaat eigenlijk uit drie gedeeltes. Part 1, 2 en 3. En het bekendste part is part 2. Dat is ook degene die ik ga draaien van Another Brick in the Wall. En het kenmerkende kinderkoortje wat je hoort in het refrein, dat zijn 23 kinderen van een school die toevallig heel dicht bij de studio lag. De stemmen worden maar liefst 12 keer verdubbeld, waardoor het lijkt of er veel meer kinderen te horen zijn. Dit is Another Brick in the Wall part 2. En leuk dat je luistert naar Tijn in de Mix.

Run to You van de Canadees Bryan Adams uit 1984 alweer. En het volgende nummer dat is van de Britse band Sniff and the Tears en ik heb het over het nummer Driver's Seat, wat volgens de zanger en frontman en de schrijver Paul Roberts gaat over het einde van een relatie en de gevoelens die daarbij horen. Terwijl het voor sommige mensen ook gaat over het plezier van autorijden. Nou, dat zegt hij dus van niet. En het nummer staat op het debuutalbum van de band Fickle Heart uit 1978. Voor mij heeft het ook nog een andere herinnering, want ik weet dat een maatje van mij me ooit vertelde dat dit het eerste nummer was wat hij draaide in zijn auto. En het grappige was, hij vertelde dat aan zijn vader en weet je wat zijn vader zei? Die zei precies hetzelfde. Dat deed ik nou ook. Dit zijn Sniff and the Tears met Driver's Seat bij Tijn in de Mix.

Ja, ik heb ruzie met de buren. Hij stond echt knijterhard hier in Baarn. Bluff met Niets dan dit. En daarvoor Agda de Munnik met Als het vuur gedoofd is. Ja, en de volgende, zit wel een leuk verhaal achter. De volgende is van acteur en comedian Eddie Murphy. Je kent hem wel van die bekende lach en van Beverly Hills Cop en Going to America heeft hij volgens mij ook gedaan. Maar hij heeft dus ook ooit een nummer gemaakt. Dit kwam omdat hij een weddenschap had met Richard Pryor, ook een acteur en comedian. Die wedden Murphy $100,000 dat hij geen puur muziekalbum kon maken. Zeg maar alleen muziek, dus zonder grappen er tussendoor. Ja, en Murphy dacht, nou, kom maar op, gaan we doen. Nou, en daar kwam het album How Could It Be uit en dit nummer, Party All The Time. Nog een leuk feitje achter het nummer is dat het gemaakt is en geproduceerd is door en bij Rick James thuis in zijn studio. Hij doet ook de achtergrondzang en de adlibs tussendoor. Er zijn zelfs geruchten dat dit nummer ging om een weddenschap van 1 miljoen. Dat weten we niet zeker. We weten wel zeker dat er een weddenschap achter zat. En bij sommige mensen was het 100.000 en sommige mensen zeggen 1 miljoen. Maar ik weet wel dat ik hem nu hier ga draaien. Party All The Time van Eddie Murphy. Uit 1999.

geen ruzie had, net door bluff, dan heb ik het nu echt zeker weten gemaakt. Bon Jovi met Living on a Prayer. En de tweede single van het album Slippery Wet uit 1986. John Bon Jovi, de frontman van Bon Jovi, vond het nummer aan het begin eigenlijk helemaal niet goed. Maar Richie Sambora overtuigde hem echter dat het nummer wel goed was. Ze veranderden het nummer nog een beetje en zetten het op het album. En de single werd een gigantische hit. Hij kwam uit op 31 oktober 1986. En de volgende, die is van Alex Warren, die komt uit op 4 juni 2026. Dus 4 jaar later hoor je nu Passenger.

Ja, te mooi om niet helemaal af te luisteren. Frank Sinatra met New York, New York. En eigenlijk uit 1977 door Liza Minnelli. Voor de film, ja, u kunt het misschien wel raden, New York, New York. Alleen deze versie was dus van Frank Sinatra. Deze kwam uit 1980. Helaas zijn we Frank Sinatra verloren op 14 mei 1998. En de bijnaam The Voice, die past wel heel goed bij hem. Het volgende nummer is van Elton John. En Your Song, dat is het nummer waar ik het over heb, dat is geschreven, de muziek, door Elton John. Maar de tekst is geschreven door Bernie Taupin. Het nummer verscheen op het tweede album van Elton John in 1970. En Pearl Jam die komt er ook nog aan en je hoort Coldplay na Elton John.

Alive van Pearl Jam. En eigenlijk echt veel te gaaf om niet helemaal af te luisteren. Het nummer komt uit op het album 10 in 1991. En Alive is een semi-autobiografische ballade over het nummer van zanger Eddie Vedder. Het werd geschreven door Stone Gossard, de gitarist van Pearl Jam. En we zijn alweer aan het einde gekomen van deze zaterdagmiddag hier bij Tijn in de Mix. Leuk dat je nog hebt geluisterd. Mijn naam is Tijn en het was vandaag 22 augustus. Zo hebben we vandaag genoeg leuke muziek gehoord. Zo hebben we Eddie Murphy gehoord. Je weet wel, de comedygast die ook acteur is. Bluff heb je gehoord. Agda de Munnik, Sniff and the Tears, Bryan Adams, Pink Floyd en Sade. Daar begonnen we mee. Maar ook Alex Warren en nog veel meer moois. Dit was hem voor vandaag. Ik was Tijn en dit was Tijn in de Mix. En ik vond het echt fantastisch dat je weer hebt geluisterd. Ciao!

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij het nieuwe zomerse radioprogramma. Mijn verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hilst. Zit het in een zomerse omgeving en draagt het een Spaartenburgse shirt, ga het Eemland 1 een rondje maken met inwoners in ons Eemlandgebied.

0: Ja, dit is de LP Hotel California van de Eagles. In deze uitzending gaan we diverse LP's draaien van Kringloopcentrum Amersfoort en Leusden. We hebben wat oude LP's bij elkaar gebracht voor deze LP. Want ik zit hier in dit mooie hotel samen met oud-burgemeester Melis van de Groep uit Bunschoten. Hij is inmiddels 68 jaar oud. En in het 1 uur durende programma gaat het met hem eens gesprek wat zijn bezieling is en hoe het met hem gaat. En wat hij vindt van geloof, voetbal, kunst en cultuur in zijn eigen woonplaats. Dag Melis.
1: Dag,
0: waarom
1: Gerard.
0: Heb je deze plaat gekozen?
1: Ja, dit is een herinnering aan mijn een van de vakanties met vrienden in mijn tienertijd. En daar waren we daar moesten worden gespaard. Want we zeiden van ja, we hebben wel geld om uit te geven. Maar dat was natuurlijk een beetje vakantiegeld. En met sponsorgeld van mijn ouders, een studentje. En dan werd er dan gezegd van laten we nou niet meer uitgeven dan zoveel per dag. Dan komen we uit. En als we daar ook nog eens 10% van aan de kant leggen, niet uitgeven. Er was een penningmeester natuurlijk die dat bedacht. Hij zei, dan komen we aan het eind van de vakantie kunnen we nog een LP kopen. En dan gaan we naar huis en hebben we nog een LP voor ons. Als meegenomen hebben we nog wat overgehouden, ook aan de vakantie. Nou, dat werd afgesproken en toen hadden we het over de LP's. En toen zei een van de jongens, van die kameraden. Hij zegt, ik vind die Hotel California, die plaats van de Eagles, die vind ik wel heel erg mooi. Ik zat enorm te twijfelen, ik kan er nog wel 2 of 3 noemen. Maar ik denk van ja, ik doe het toch. En daar heb ik die plaat gekocht. En daarna leer je hem eigenlijk pas horen en te waarderen en te luisteren en de inhoud. En ik heb nou nog een feestelijk gevoel. Het is gewoon een feestelijk gevoel als je deze plaat hoort. Dan denk ik van nou, het is vakantie, kom op. We kunnen ervan genieten. En dat vind ik eigenlijk het mooie van Hotel California. Dan vind ik het, hij kan mij niet hoog genoeg staan bij de top 2000.
0: Bij jou is hij dus altijd nummer 1.
1: Ja, voor mij wel. Dat okay. Vind ik echt. En ik vind het zo knap dat die gasten dat toen al met elkaar gemaakt hebben. En dat, dan is dat een evergreen eigenlijk, hè?
0: Is nummer 1 in jouw privéleven? Is dat ook belangrijk? Zijn nummer 1 met jouw gezin zijn, met je vrouw? Hoe heb je het daar? Je bent in Bunschoten opgegroeid, denk ik zo.
1: Ja, ik ben heel precies gezegd, ik ben een Spakenburger van geboorte. Dus je kunt niks meer Spakenburgs bedenken dan ik. Want mijn vader komt uit Spakenburg, mijn moeder, mijn opa, zijn 4. Dan 8 overgrootouders, allemaal Spakenburgers. Ja, het is voor mensen die in de regio wonen, zeggen ze, wat is dan het verschil tussen Spakenburg en Bunschoten? Nou, Spakenburg is het noordelijk deel van de gemeente, wat rondom de haven. En dan de nieuwbouwwijken die daar toen gebouwd zijn. En dat zijn vooral, burgerlui. En in Bunschoten, daar zaten meer boeren. En in Spakenburg had je meer de vissers. En er waren natuurlijk ook nog wel wat een Spakenburger boer bestond ook. Want er stonden ook wel een paar boerderijen. En je had ook een Bunschoten visser. Met een BU1, dat was een... Een meneer die in Botterhaten, die woont dicht bij het gemeentehuis. Dus daarom kreeg hij het nummer BU1. Maar goed, dus het is het voor wat betreft het dorp. Ik kom uit de Spakenburgerhoek. En het is een enorme eer om in je eigen dorp. Maar zeker ook als Spakenburger. Omdat dat toch wel, ja, het was niet het volk dat aan de touwtjes trok. Want dat waren natuurlijk altijd de regenten en de boeren en de waterschapsmensen. Die hadden het voor het zeggen.
0: Okay.
1: En dan komt er eens zo'n Spakenburger jongen uit een visserij en een vissersgeslacht. Die wordt dan op enig moment gezegd van jij mag onze burgemeester zijn. Nou, ik heb altijd gezegd, ik moet altijd even in mijn velletje knijpen of dit wel waar is. Of niet een hele lange droom.
0: En dat heb jij samen gedaan met jouw vrouw en je 5 kinderen.
1: Ja, de kinderen die ondergingen het ook. Ik heb altijd gezegd, ik moet altijd even in mijn velletje knijpen of dit wel waar is. Of niet een hele lange droom.
0: En dat heb jij samen gedaan met jouw vrouw en je 5 kinderen.
1: Ja, de kinderen die ondergingen het. Oh, pa, heb jij gesolliciteerd? Ja, vanavond wordt er besloten of ik het

0: als we dat deden voor en na dat burgemeesterschap. Mensen kijken je wel anders aan. Dat ga je merken. Maar wij hebben gewoon ons eigen leven geleefd. En mijn vrouw is daarin supersterk.
1: Daar gaan we straks eens verder over uitpraten en bepraten. Want we gaan nu naar een single luisteren van Rob de Nijs. Alles wat ademt. Want je hebt ook adem nodig om je functie en je leven te kunnen doen in Bunschoten in de Spakenburg. Hoe mooi kan dat zijn, hè, Melis?
0: Prachtig.

0: Nou, dit was de single van Rob de Nijs, Alles wat ademt. Wat een mooie titel van dit lied. En dat op singeltje te horen. En het lijkt net of je een soort in de bossen zit, te midden van kampvuur om je heen. En nou, in dit hotel waar we hier ook zitten, zit Melis van de Groep. Melis, je hebt wat veel meegemaakt in het afgelopen jaar. Kun je daar iets in kort iets over vertellen?
1: Ja, dat wil ik graag doen voor de luisteraars, Gerard. Ik heb zeg maar in eind 2024 afscheid genomen van de gemeente als burgemeester en ja, met pensioen gegaan. Mm-hmm. En dan heb je altijd een bepaald beeld van wat ga je nou doen. Ik had voor mezelf wel een sabbatjaar. Ik denk, dat moet even bijkomen van alles. En ik moest nog even wat medisch onderhoud doen. Ik had last van een ontsteking aan mijn oog. Ik ga toch nog maar weer eens met dat oog naar de dokter, het UMC. En nou,

0: Er moest een longfoto worden gemaakt, want het kwam waarschijnlijk uit mijn longen vandaan. En tot grote, ja, je was natuurlijk een grote donderslag bij helder hemel. Dat de uitslag was dat ik kanker had, heb. En dat is in de, zeg maar, de meest zware kanker die je maar kan bedenken qua agressiviteit. Kleincellige longkanker. En met een prognose van een paar maanden te leven.
1: En nou zit je hier.
0: En nou zit ik een jaar nadat ik die diagnose kreeg, zit ik hier, ja. En in de staat waarin ik nu ben.
1: Dus, en hoe voelt dat?
0: Ja, wonderlijk. In alle dingen voel ik dat mij een wonder is overkomen. En mensen weten van mij dat ik ook wel een gelovig mens ben. Ik heb daar ook voor gebeden. Mensen om mij heen hebben dat allemaal gedaan. En dat laten weten. Maar ook andere mensen hebben enorm meegeleefd. Om te laten weten dat ze hoopten dat er iets zou helpen. En ik ben begonnen met een chemotherapie. Die een paar maanden zou kunnen helpen. Maar die ging toch iets beter dan gedacht. Was eigenlijk niet ziek. En toen die afgelopen was, zou er ook niks meer zijn. En toen bleek er ineens een mogelijkheid te zijn om toch immuuntherapie te volgen. Dus ik ben een van de eerste die voor een kleincellige longkanker immuuntherapie heeft. En die werkt als een speer. Dus daarom is er op dit moment er weinig tot geen activiteit van die agressieve tumoren die in mijn longen zitten. Die zijn als het ware in slaap gebracht, laat ik maar zeggen. En nou is het wachten hoe lang dat duurt. En dan gaan we weer verder met de immuuntherapie. Dat is waar de dokters mij willen hebben.
1: Wat een bijzonder wonder is dat.
0: Ja, ik vind het alleen maar een wonder. Echt waar. En het is ook, komt ook, kijk, want het is ook een wonder dat die immuuntherapie wordt uitgevonden. Hè? Dat wij zulke mensen hebben en dat die medische stand tot dat niveau komt, dat ze dat kunnen. Dat is ook een wonder. Dat wordt ook. Die hersencellen die worden ook ergens geschapen en gegeven. Dus ik ben gewoon in iedereen dankbaar en ook alles dankbaar. Maar vooral kijk ik naar boven en dan zeg ik van joh, ik ben als klein jochie ben ik al mee opgekomen met het geloof. En ik heb daar nooit aan getwijfeld.
1: En dus dat is een parel in Gods hand.
0: Dat is een mooi lied om in ieder geval te laten weten dat elk mens uniek is.
1: Oké. En wat deed het je en wat doet het je nu?
0: Nu als ik dat liedje hoor.
1: Ja, en ook nu in deze situatie dat je nu een jaar verder bent bijna.
0: Ja, maar ik vind het zelf gewoon heel bijzonder dat ik nog een jaar verder ben. En dat ik dat nooit gedacht dat ik dat mee zou maken. Ik had ook niet gedacht dat mijn vrouw dat nog mee zou maken. Dat ze al dan weduwe zou zijn. Mijn kinderen, mijn 14 kleinkinderen met aanhang. Het is gewoon ondenkbaar dat hun leven was al anders. He, voor een deel leven mensen ook door als je er niet meer bent. Maar hun leven zou al helemaal anders zijn geweest. En dat hadden we gedacht dat dat zo zou gaan. We hebben vorig jaar eigenlijk afscheid van elkaar genomen. En nu hebben we nog heel vaak zijn we met elkaar weg geweest, opgetrokken, weekendjes. We genieten er meer dan 100% van. En ik vind dat een hele grote schaal vol met parels. Dat mag ik wel zeggen.
1: Wat ben ik daar stil van? Zullen we eens luisteren naar een LP van Ellie en Richard?
0: Ja.
1: Dat heet namelijk Een parel in Gods hand.

0: parel in Gods hand was dit van Ellie Rickert. Wat een LP om dat getipt te horen. Te midden van alle apparatuur die we hier hebben, rond ons heen hebben, Melis. En het is ook heel mooi om daar eens een twinslag te maken. Een parel kun je ook zijn als je klederdracht draagt. En wat is de betekenis daarvan? Want ik heb jou wel eens in Spaartenburgse kleding zien lopen. Wat doet het dat bij jou?
1: Ja, dat is voor mij is dat... Ik heb eens een keer gezegd, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, als ik op de Spakenburgse Visserijdag ben en ik draag daar de visserijkleding, al dan niet met de burgemeestersketting, maar het ging mij dan vooral om die Spakenburgse kleding, dan merk ik dat je dan onderdeel bent van de ziel van Spakenburg. Dat gaat dus verder dan de buitenkant van de kleding, pak je wat je aan hebt, maar dat voel je van binnen. He, je ouders, grootouders en nog voorouders, die liepen in die kleding. Die liepen met zo'n mand met brood om de week door te komen. Maar ze liepen ook met bakken, met netten, met paling die aan de wal werd gebracht. En daar moesten ze dan van leven. En mijn ene opa die zat daar in de visafslag om te kijken van wat gaat mijn paling opbrengen. Die kwam dan naar binnen lopen. En mijn andere opa, noemden we dat de Spakenburg. Maar mijn andere opa, die zat achter te kijken of die paling wel mooi was. En wat hij daarvoor wilde betalen. Dus dat kwam daar ook nog eens een keer samen, in die visafslag.
0: Dus, ik heb jou heel vaak gezien met een pet op.
1: Ja.
0: Met jouw mooie pad eraan.
1: Ja.
0: En dan kwam je vanuit Bunschoten, Spakenburg, fietsje naar Amersfoort in tenue.
1: Ja.
0: Zo mooi om dat te zien en dan de wind in je kop hebben.
1: Dat heb ik ook eens gedaan. Hè?
0: Ja.
1: Daar moest ik in Amersfoort ergens voor zijn en dat moest ook in tenue. En toen denk ik, ach, het is zo mooi weer, ik ga gewoon fietsen. Nou, dat wou niet.
0: En je had de wind eigenlijk in je zeilen.
1: De wind in de zeilen van toen dat pak, ja. Ja,
0: en dat deed je toen als burgemeester zijnde.
1: Ja, dat klopt.
0: En burgemeester zijnde van zo'n gemeenschap. Wat betekent dat, of betekende...
1: Ja, enorm veel. Kijk, Bunschoten-Spakenburg is dan inderdaad de centrale dorp. Daarnaast hebben wij nog Eemdijk. En wat we ook altijd koesteren, dat is Zevenhuizen. Dat is zo'n mooi stukje nog van zeg maar het oude Hoogland Noord. Wat bij Bunschoten-Spakenburg mag horen. En dat is gewoon, dat vinden wij gewoon ook heel prachtig dat bij elkaar is. En ook door de loop van de jaren bij elkaar gebleven is. Want je merkt gewoon... Er zijn zoveel gemeentes die zijn heringedeeld omdat ze te klein werden geacht en dat moest maar erbij. En het is al een paar keer geprobeerd hoor. En niet, dat zeg ik erbij, het is niet door Amersfoort geprobeerd. Want Amersfoort is altijd een goede vriend voor Bunschoten, Spakenburg en ook voor Baren en Soest geweest. Van buitenaf, de provincie en het Rijk, die vinden het lastig. Kleine gemeentes als Eemnes en Bunschoten weg ermee. En laten we maar eens een keer de boel bij elkaar vegen. En dan wordt het allemaal beter. Maar iedereen weet al dat opheffen van een kleine gemeente, daar wordt het helemaal niet beter van. De identiteit, dat is wat bepalend is. En het mooie van Bunschoten-Spakenburg is dat de gemeente en de gemeenschap, dat valt samen. Dus je hebt niet met twee gemeenschappen te maken. Of met een deel van de gemeenschap buiten de gemeente woont. Nee, de gemeente en de gemeenschap is hetzelfde. Als er in de gemeenschap iets speelt, dan weet de gemeenteraad wat er aan de hand is. En dan hebben ze het erover. En andersom. Dus dat is zoiets bijzonders. In nog maar weinig gemeenten is dat zo. Omdat je dan al zeg maar heringedeeld bent en dat je dan met twee of drie kernen te maken hebt. Maar dat je eigenlijk met Bunschoten Spakenburg en die zorgt goed voor Eemdijk en Zevenhuizen, dat je dat hebt. En dat is een nou ja, zeg maar, als je daar inwoner van bent, dan hoor je erbij.
0: Je wilde zo voorkomen dat wat meer ruis kwam, dat wil je allemaal wegpoetsen. Want je wilde namelijk ervoor zijn voor de inwoners van Bunschoten, Spaartenburg, Eembrugge, Eemdijk.
1: Eemdijk en Zevenhuizen.
0: En Zevenhuizen.
1: Ja, dat was echt voor mij een doel om zo burgemeester te zijn. Vanaf het moment dat ik het aanpakte, ik was verwonderd dat ik het mocht doen. Dus ik denk van ja... De commissaris van de koning, die zei toen al van nou, meestal zeggen ze tegen een wethouder die in de gemeente zit, die wil burgemeester worden, van ga jij me ergens anders solliciteren? Ik zei nou, ik hoor meestal. Ja, zei hij, maar ik ik zeg het ook niet tegen jou. En uiteindelijk ben ik dus ook door de raad benoemd. En ja, zeer bijzonder dat dat je overkomt als onderdeel jongen uit de gemeenschap. Er zijn wel eens mensen die zijn dan even burgemeester ergens anders geweest of minister. En dan komen ze terug in hun geboortestad als burgemeester. Maar dat is weer anders dan in mijn positie. Ik ben daar ongedacht gekomen op een plek waar ik dacht dat gaat nooit gebeuren. En toen het gebeurde heb ik het met beide handen aangegrepen. En ik heb altijd gekozen voor de mens.
0: Zullen we daarom gaan luisteren naar de LP van Vita Nova? Naar het lied Er ruist langs de wolken.

0: Dit was het lied Er ruist langs de wolken. Melis, waarom heb je dit gekozen?
1: Nou ja, ik wilde ook iets laten horen van, zeg maar, toen ik een kind was en daarna. Wat dan de cultuur was in de kerken. En nou, de psalmen zijn bekend, maar ook dit soort liederen van Johannes de Heer. En ja, dat is, voor sommigen is dat dus jeugdsentiment of iets. Maar voor mij is het ook, wij zeggen het niet meer zo. Dat is een andere taal, een andere cultuur. Dus er is nu veel meer directheid. En ik zie ook veel meer dat vanuit de kerken waar ik dan lid van ben, dat die veel meer bezig zijn van hoe kunnen wij aan anderen laten zien wat het is om als christen te leven en dan voor hen iets te betekenen als dat kan. En dat is dus veel meer de kerk die naar buiten gaat, maar niet speciaal voor de zieltjes, maar speciaal om te doen wat goed is. Omdat dat iets is wat de Heer Jezus heeft gezegd. Die heeft dat gezegd, ga en laat de mensen zien dat het goed is. En nou, als ze dan mensen daarvan zeggen, dat pikken wij op. En wij willen ook iets meer weten van dat geloof. Dan zeg ik, nou graag natuurlijk, en dan doe ik graag mee. Want er wordt tegenwoordig natuurlijk ook aan gedacht om mensen te vertellen die nog nooit of gehoord hebben hiervan. En dat noemen wij dan evangelisatie.
0: Maar je wil er eigenlijk wat kleur aan geven.
1: En dan wil je er wat kleur aan geven. En dat toen zo gebeurde. Maar vandaag de dag gaat dat op een andere manier. Met andere muziek. Dus straks krijgen we daar ook nog wel wat van te horen. Ik vond dit wel even mooi om dat even te markeren. En nou ja, straks dan hebben we nog een ander lied. Wat misschien, dan hoef ik dat straks niet meer aan te kondigen. Maar dat is ook, staat een beetje in de teken van mensen die dan de kerk wel kennen, maar van vroeger. En dan niet meer dagelijks thuis zijn. En nou, dan komt dat tot uiting in het mooie gelied, Mijn Gebed, van D.C. Lewis. Die dan daar uitspreekt dat hij niet meer voor de preek komt, maar voor de muziek. Nou, nu hebben wij vandaag ook een muzikaal programma. En voor mij is muziek, is religie, is waarden en normen en die ook doorgeven. Dus dat vind ik zo mooi om in een verzoekplatenprogramma dan mijn verzoekjes een beetje meer die kant op te neigen. Dat gaat om zingeving en waar gaan we heen.
0: En die staat nu.
1: En dat is mijn plaat, die staat. Precies, ja. Precies. Ja. Okay,
0: nou. Ik heb in mijn hand, hè. Ja. De Nederlandse vlag bij me,
1: oh ja.
0: En een oranje wimpel.
1: Oh ja, ja,
0: en
1: ja,
0: ik
1: ja.
0: heb dit symboliek maar eens meegenomen. Want dat is een beetje gekoppeld aan Bunschoten Spaartenburg. Want dit zie je de oranje. Waarom is oranje zo beeldbepalend bij Bunschoten Spaartenburg?
1: Ja, dat is ook weer die samenhang. En samen een gemeenschap vormen.
0: Dat, en ook samen met het Koninklijk Huis?
1: Ja, Koninklijk Huis was altijd heel populair. Dat is natuurlijk sowieso in protestantse gemeenschappen was het altijd ook al wel een ding. Hè? Dan was het soms zelfs God, Nederland en Oranje. Nou, zo wordt het nu niet meer beleefd. Maar dat je de koning eer moet geven en dat er dus bij ons veel gevlagd wordt. Dus veel ook oranje wimpels als het Koningsdag is. Dus dat is dan vanzelf. En nou, de oranje verenigingen, die zijn gewoon heel groot. Bunschoten Spakenburg, duizenden leden. Eemdijk, een klein gemeenschap, maar die heeft ook al meer dan 1000 leden. Bij de oranje vereniging Eemdijk. Nou, er is altijd feest op wat is het tegenwoordig, 27 april. Hè?
0: En het zie je hier ook,
1: ja.
0: Bijvoorbeeld de rode kleur.
1: Ja.
0: En de witte kleur, maar ja. Ook de blauwe kleur.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: is een link, denk ik ook, naar dat voetbal.
1: Ja, dat zou je kunnen bedenken. Alleen de rode willen de blauwe kleur er niet bij hebben. En de blauwe willen de rode kleur er niet bij hebben. Hè? Dus er zijn wel eens mensen die willen dan een eigen blauw-witte of een rood-witte vlag. En dan gaan ze een Nederlandse vlag kopen, dat is goedkoop. En dan knippen ze de ongewenste strook eraf. En dan hebben ze een eigen vlag. Maar tegenwoordig worden dus over vlaggen gedrukt. Die zie je weinig meer hangen. Vroeger zag je nog wel eens een aan bootjes. Dan hadden ze er eentje afgeknipt.
0: Hoe had jij het toen als
1: ja.
0: burgemeester
1: ja.
0: om Koningsdag of Koninginnedag te vieren?
1: Ja.
0: Te midden van jouw ja. inwoners.
1: Nou, Koningsdag is gewoon één groot feest voor iedereen. En dan ben je ook nog eens een keer als burgemeester, ben je dus het adres van de koningin, later de koning. He, dat zie je nog wel terug aan die aubade. Want de kinderen van de scholen die gaan dan zingen op de aubade.
0: Klopt.
1: Dat is een aubade om de koningin eer te geven. Of de koning. Maar die is er helemaal niet. Er staat de burgemeester. En die is de vertegenwoordiger van de koning of de koningin. En dat kan je ook zien. Elke burgemeester heeft twee kanten aan zijn medaille. Onderaan zijn ambtsketen. En de ene kant is het wapen van de gemeente. Maar de andere kant is het rijkswapen. Zeg maar een grote rijksdaalder. En die kant van die rijksdaalder, die moet dan zeg maar als de burgemeester iets doet namens de koning, koninklijke onderscheiding uitreiken, die moet dan aan de voorkant zitten. En als hij gewoon zijn werk als burgemeester doet, dan is het gemeentewapen aan de voorkant.
0: Nou, hoe mooi is dat?
1: Ja, maar ook wel die samenbinding die er dan is op zo'n dag als Koningsdag. Ja, daar is gewoon echt die gemeenschap die groeit en bloeit daarvan. Dat is gewoon fantastisch.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Nou, dit was de LP van D.C. Lewis met het lied Mijn Gebed. Nou, Melis, jij kunt daar wat in kort iets over vertellen, geloof ik, waarom jij dit gekozen hebt.
1: Ja, vanwege mijn liefde voor orgelmuziek. Dat is de drager, want ik draai ook sinds de laatste paar jaren enorm veel orgelmuziek met waarvan ik de teksten wel weet en die zitten op de achtergrond mee. Maar ik heb eigenlijk nog liever orgelmuziek dan zang. Maar dan heb ik het orgel helemaal en dan met befaamde organisten. En toen ik dus dit lijstje moest maken, toen dacht ik ineens van, oh ja, met Lewis, die heeft met Mijn Gebed ook een fantastisch een nummer gekozen om zijn tekst op te schrijven. Maar zo komt met elke tekst die je dan op zo'n lied schrijft, komt het lied zelf en de melodie en de klanken en de compositie, die komt ook door. En die gaat, en ik geloof dat niet leeg terug gaat.
0: Zo.
1: Dat keert niet leeg terug. Dat is iets dat hoor je, dat gaat niet voorbij. De mensen gaan ervoor zitten en luisteren. En dat doet mij wat.
0: Deed het ook wat orgelmuziek ook ten tijde dat je burgemeester was? Want je bent bijna 20 jaar burgemeester geweest. Ja. Draaide je wel eens dit soort muziek om tot rust te komen?
1: Ja,
0: want jij stond natuurlijk ook heel veel aan.
1: Ja, ik zal even iets heel persoonlijks vertellen. Ik ben in de tijd voordat ik burgemeester werd, was ik wethouder en lokaal burgemeester. En daarnaast ook nog directeur van het partijbureau. Ik was een kaars die aan twee kanten of drie opbrandde. En toen ben ik dus ook inderdaad even uit de koers geweest. Want ik kon het niet meer. En toen had ik dus ook een aantal cd's. Dat is de tijd van de cd's. De LP's ten spijt. En die zette ik dus ook aan. En er was één cd en er zat één lied bij. En dat lied werd ook een oude compositie. Van Saint-Saëns uit Frankrijk. En daar is dan een lied op gemaakt. Dat heet dan De Kerk van Alle Tijden. Maar dat orgelmuziek, dat werd zo gespeeld in de grote kerk. Met orgel op de grote kerk in Haarlem. En daar zat een organist en die speelde. En die was geweldig in de opbouw. Maar wat gebeurde er op 1 minuut 16, ik weet het nog precies, viel er iets in de kerk. Dus een stoel viel erom, waarschijnlijk. Een houten stoel, op die grote stenen vloer. Dus ik vond het al heel raar dat toch die opname op die cd was gekomen. Inclusief dat op 1 minuut 16, en dat heb ik altijd onthouden. En toen was ik dus eigenlijk heel gek. Ik pakte dat gewoon vast. Als een soort van, mijn vlotje, mijn reddingsvlotje. En ik kwam op die manier kwam ik weer. En dan zeiden ze, zit hij weer met die plaat? Ja, dan zit hij even met die plaat. En ik kwam weer door mijn, laat ik zeggen, depressie heen. Ik kon weer plezier hebben en aan het werk gaan. En ik heb daar ook van geleerd. Want in de tijd dat ik burgemeester ben geweest, kom je daar ook wel eens heel dichtbij. Maar omdat je weet wat het is, ga je er dan niet nog een keer overheen. Dus dat is altijd ook, die reddingsboei is ook altijd. En dan zeg ik van, ik moet het plaatje weer even aanzetten. Plaatje, dat is geweldig orgelmuziek. En dat gaat dan gelaagd. En dat vind ik zo mooi in orgel, dat ze dan opbouwen. En daar even wachten, even nog even wachten, nog even wachten. En dan pas, gaat dat voluit.
0: Wat was nou je mooiste moment in je carrière? Kun je die zo in 1, 2, 3 eens benoemen? Eentje?
1: Je hebt net even zitten zwaaien met die oranje. Ik vond het bezoek van de koning en de koningin aan Eemland. Nu we toch bij Eemland 1 zitten. In oktober 2017 of zoiets.
0: Dat zou kunnen.
1: En toen, ik kan er wel iets naast zitten hoor. Maar toen zijn ze dus op bezoek geweest en dan heb je ze een hand gegeven. Ik heb met ze door Eemdijk gereden. Ze zijn in het dorp bij de haven geweest. Mocht laten zien hoe de restauratie van de haven uitgepakt was. We zijn daarna in het sponsorroom van IJsselmeervogels. Heeft de koning zijn dankwoord uitgesproken. En iedereen kreeg daar nog een hapje en een drankje. Nou, dit was gewoon een dag ongelooflijk. En ik bedoel, ik maak ook leuke dingen mee als mensen zoveel jaar getrouwd zijn. Maar de ervaring om dat als burgemeester met deze mensen, mensen die zich ook in dienst stellen van, want ik voel dat dan mee. Ik heb mijn leven ook in dienst gesteld van de gemeenschap en die gemeenschap gaat altijd voor. En de opoffering, kijk, ze hebben het goed en ze worden goed betaald en kun je allemaal over zeuren. Maar wie gaat in die schoenen staan en wie wil die verantwoordelijkheid dragen? En dan komen ze met zo'n streekbezoek, lopen ze gewoon niet met hotelgedrag, maar gewoon met normaal gedrag, normale taal, lopen ze tussen het volk en spreken ze met Jan en alle man. Ik vind het zo knap dat ze dat op deze manier doen. Met die streekbezoeken zie je dat helemaal natuurlijk. Omdat dat niet al die protocollen hoeven te worden gevolgd. Dus ik heb daarvan genoten. Mijn mooiste moment.
0: Het was echt je begeven in het mooiste beloofde land van Bunschoten en Spaardwerk omgeving.
1: Ja.
0: Misschien een mooie twinslag naar het volgende nummer van de Les Humphries Singers. We'll fly to you, the promised land.
1: Ja, het beloofde land.
0: Het beloofde land. Ja.

0: Dit was de LP van de Les Humphries Singers. Ja. En die zongen We'll Fly to You, to the beloofde land, the promised land.
1: Ja, ja. Zo, dat is dan ook een bijnaam voor Bunschoten Spakenburg. Wist je dat?
0: Nee.
1: Nee, onderling zeggen de mensen van, ja, je kan even ergens naartoe gaan en je kan op vakantie gaan. Hè? Je kan, dan zeggen ze, ik ben overal geweest, maar een mooie dorp is er niet. En dat is een single van een plaatselijke groep. Die heeft geen platen gemaakt, maar anders had ik die ook opgegeven natuurlijk. Zeker als een soort einde van het programma. Maar die, dat is echt, dat is dan leuk. Maar het punt is dat we dan zo in het dialect waarin we elkaar dan spreken. En dan zeggen we tegen elkaar, er gaat niks boven het beloofde langt.
0: Precies.
1: Zo zeg ik het op een goede manier langt, want een woord als land wordt dan als een langt uitgesproken met een g ertussen eigenlijk. Hè? Net als bij koningin, of nou ja, goed, in ieder geval langt. Ik weet niet of dat bij jullie land, maar dat is in ieder geval van ons belangrijk. Maar dat heb je dan altijd, dat mensen dat dan zeggen. Ik had eens een keer een dominee die vertrok. Die dominees die gaan, dat noemen ze wel eens voorbijgangers. En dan moet je ze welkom heten en je mag ze ook uitzwaaien. Ik ben 18 jaar burgemeester geweest, dus ik heb wel eens een dominee binnengehaald die ook alweer uitgezwaaid moet worden. En dan zeg ik, nou wat jammer nou. Want ja, dominees zijn natuurlijk vreemden. Want je hebt Spakenburgers, Bunschoters, Eemdijkers en je hebt vreemden. Die zijn niet in Bunschoten, Spakenburg geboren, weet je wel. Dus die worden dan vreemd genoemd. Niet dat ze zich vreemd gedragen. Ook wel soms. Maar dat wordt vreemd genoemd, want je kent de afkomst niet. Nou, vandaar dat ze dan zo daarover hadden. Maar dan gingen dus die dominees gingen dan weg. En dan zeiden ze, ja, sommige dominees gingen zo snel weg. Dat waren wildvreemden. Dan konden ze niet aarden, om maar zo te zeggen. Maar het meeste is dat ik zei van, nou dominee, nou heb je hier 30 jaar, ben je hier dominee geweest. En dan ga je stoppen. En dan ga je ook nog eens verhuizen. Hoe kun je dan vrijwillig in ballingschap gaan. Dat het beloofde land gaat verlaten. Nou ja, natuurlijk. Er zaten dan 500 tot 1000 mensen in zo'n kerk. Die waren allemaal volop aan het lachen, hier en brullen.
0: Precies.
1: Dat ik dat ik die vergelijking maakte. Dat de dominee het beloofde land verlaat. Ja.
0: Hey, Melis, Bunschoten Spakenburg heeft natuurlijk ook een eigen cultuur, ja, kunst en sport. Nou, en dat belangrijk is voor je dorp.
1: Ja.
0: En nou, wat vind je van de huidige cultuur, kunst en sport in jouw plaats?
1: Nou, ik ben daar best wel positief over. Het moeilijke is natuurlijk dat de traditionele dingen, dat iedereen nog, dat heel veel mensen nog in klederdracht liepen, ook op een niet-Spakenburgse dag en niet op de visserijdag, dat gaat gewoon steeds minder worden. Die dames in klederdracht, dat zijn er nog maar enkele tientallen. En die zitten dan ook nog voor de helft in de haven. Dus dat soort dingen wordt minder. Dus wat sterker moet worden, dat is de presentatie van de musea. Dus dat mensen daar ook worden binnengehaald. En kom maar binnen en wij hebben een boodschap te vertellen. Maar kijk maar eens even waar deze gemeenschap vandaan komt. En dat hebben we vrijwilligers voor. Er lopen zo in al die musea tientallen vrijwilligers. We hebben stadsgidsen tegenwoordig die door het dorp langs de monumenten lopen. Langs de belangrijke dingen. Dat wordt allemaal, als je in Spakenburg in de haven komt, elke dag van maandag tot zaterdag kan je gewoon aan boord van een botten stappen. En dan wordt er een vaartocht met jou en degene die bij je zijn gedaan, tegen betaling van een rondvaart. En dat is gewoon die en dan heb je die terrassen nog eens een keer, die cultuur. Van dat hele open plein met al die mensen die daar zitten. Dat is gewoon ook met de nieuwe cultuur, die is eigenlijk dat is samengegaan. Op het Spakenburgsdag. Dan zitten daar op de terrassen zitten daar eerst toeristen. Die gaan aan het einde van de dag weg. Dan zitten al die toeristen, die terrassen vol met Spakenburgers. Maar wat gebeurt er? Het plein dat wordt leeggemaakt. De kinderen die mogen eerst komen, die gaan kinderdansen doen. En daarna komt er een DJ en dan is de jeugd, de tieners die zijn er. En het is feest, elke Spakenburgse dag is het tot 12 uur feest op het Spuiplein. En dat zijn bijna alleen maar plaatsgenoten. En misschien wel een paar Banenaars en een paar Amersfoorters en Nijkerkers, dat die er ook bij zijn. Maar het is gewoon zo. Nou, dat hebben ze dan uitgevonden. Ben je op vakantie, jammer dan. Maar als je niet op vakantie bent, dan ga je toch naar het Spuitplein.
0: Feest van verbinding.
1: Feest van verbinding, ja, absoluut.
0: Dat nou, hebben we recentelijk ook mogen zien bij Eemland 1 op tv.
1: Ja.
0: Met die documentaire van hoe het verleden was als jongens naar de meisjes toe gingen.
1: Ja,
0: hoe mooi is dat om dat te zien.
1: Ja, dat is de Meidenmarkt, hè? In de dorpstad in Bunschoten. En later kwam daar natuurlijk het Spuitplein. En andere plekken rondom de haven in Spakenburg. Dan was daar de plek, de place to be voor de jeugd op zaterdagavond. Maar ook op zondagavond. Kan wel alles gesloten zijn. Maar hoe noem je dat? Het koppelen van de dames en de heren aan elkaar, dat gaat gewoon door. En daarom zeg je ook heel terecht, die cultuur van dat dorp, en dat is met een Oranjefeest, maar dat is ook met deze dagen en zeker ook met de Visserijdag. Dan lopen zoveel jonge mensen, tieners en twintigers met hun kinderen en allemaal in klederdracht. Dan denk je, waar haalt ze dat vandaan?
0: Ja.
1: Dat wordt nu al gereserveerd. Nee, ze zijn al te laat. Als je het nu aan wil hebben voor september, dat kan niet. Dat wordt al in maart gereserveerd.
0: Ja.
1: Of je moet het laten maken.
0: Ik loop er zelf ook mee. Spaardenbeurs en Schulk.
1: Jen en Schulk, ja. Lekker zien, ja.
0: En dat is met mooie kleuren erbij.
1: Ja, ik denk, ja, er zijn ook Spakenburgse stoffen allemaal. Dus het is helemaal echt. Dus echt een stuk cultuur. En dan zie je dat het zo naar vandaag wordt gebracht. Want de oude klederdracht, die kan je niet meer allemaal aan. Dat is maar een paar dagen of een dag. Dus je moet eigenlijk ook dingen bedenken die het hele jaar kunnen gebeuren. En met zo'n Schulk kun je elke dag op de shoot.
0: En wat een kampioen ben je erin geworden.
1: Ja, nee.
0: Dat gaan we nu luisteren.
1: Ja, maar het is natuurlijk een kampioenschap, hè?
0: Ja.
1: We hebben ook heel veel kampioenschappen.
0: Nee, en nu gaan we dat in luisteren.
1: Okay.
0: In het nummer van Queen, waar je het gekozen hebt.
1: Ja.
0: We are the champion. En daar gaan we het mee eindigen.
1: Ja, nou, ik vind het een fantastisch nummer.
0: En dat gaan we nu luisteren.
1: De voetbalkampioenen, die hebben we ook te eren, die we in ons dorp hebben.
0: Precies.
1: Spakenburg, Eemdijk en IJsselmeerhoofd.
0: En daar komt-ie.
1: Komt-ie.

Nou, dames en heren, dit was het einde van deze uitzending. Mijn verzoekplaat die staat. Melis, ik dank voor je komst. Ik vond het een heel ontroerend en mooi gesprek. En de luisteraars kunnen dit gesprek ook beluisteren op Eemland 1, in de Ether, op de DAB Plus en op de website. En deze uitzending is gemaakt door Menno Mooi. En de presentator was van deze uitzending Gerard Hilhorst. MUZIEK

0: Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Freiheit, ein deutsches Volk, wenn du die Welt

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: the courage.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat, maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel de toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: body got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
2: Yay!
1: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
4: Goedenavond, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Vandaag gaan we een tijdreis maken. We gaan naar het jaar 1969. En laat dat nou net toevallig mijn geboortejaar zijn. Ik heb vanavond alleen maar platen en albums meegenomen uit 1969. Ik heb even overwogen om te beginnen met Bryan Adams, Summer of 69... Maar dat telt niet, want dat nummer kwam uit 1984. En ik wil echt alleen mijn muziek laten horen uit 1969. Nou, genoeg gepraat. We gaan snel beginnen. Sea of Joy van Blind Faith.

Blind Faith, een band waar Eric Clapton en Steve Winwood onder andere in zaten. De band werd in 1969 opgericht nadat Cream, de band waar Eric Clapton ook in zat, uit elkaar ging. Later komt Cream nog wel terug tijdens deze aflevering. Maar Blind Faith heeft niet lang bestaan, ze hebben maar één jaartje bestaan. Alleen 1969, één album slechts. Dat album heet ook Blind Faith. En daar stond Sea of Joy dus op. 1969, dat was het jaar waarop de mens voor het eerst een voet op de maan zette. De maanlanding op 20 juli 1969. Er waren meer dan 600 miljoen mensen op de wereld die meekeken via televisie. En ik las op het internet dat de computers die gebruikt, de computers waarvan gebruik gemaakt werd bij de landing, minder rekenkracht hebben dan een eenvoudige smartwatch. Dat is onvoorstelbaar wat er in 56 jaar allemaal kan veranderen. Nou, die ruimtevaart heeft natuurlijk de wereld volledig op zijn kop gezet. En het inspireerde David Bowie tot het maken van het nummer Space Oddity. Ook dat kwam uit in 1969.

Space Oddity, geïnspireerd door de maanlanding in 1969. Toen dit nummer uitkwam, stond het op het album dat David Bowie heette. Maar dit nummer Space Oddity was zo succesvol dat toen de plaat in 1972 opnieuw uitgebracht werd, de plaat de titel Space Oddity kreeg. We gaan naar een ander nummer uit 1969. Dat is van de legendarische band The Band. Die hebben een prachtig nummer gemaakt over de burgeroorlog in over de burgeroorlog in Amerika tussen 1861 en 1865. En het nummer heet The Night They Drove All Dixie Down.

Tonight they drove all Dixie down. Dixie was de bijnaam van de zuidelijke staten van Amerika. En het gaat over de nederlaag die ze leden in de burgeroorlog. The night they drove all Dixie down. 1969 was ook het jaar waarop de Beatles voor het laatst een album opnamen. En dat was het album Abbey Road. Het werd opgenomen in de periode februari tot en met augustus. En het werd uitgebracht op 26 september 1969. Het is niet het laatst uitgebrachte album van de Beatles. Dat is namelijk Let It Be. Dat kwam in 1970 uit. Maar dat is eerder opgenomen dan Abbey Road. We gaan dus luisteren naar een nummer van Abbey Road in 1969. Het nummer Something.

Ja, 1969, mijn geboortejaar, maar kun je zeggen het sterfjaar van de Beatles. Ze namen voor het laatste een album op. In 1969 kwam Neil Young met het album Everybody Knows This Is Nowhere. Dat is een van mijn favoriete albums van Neil Young.

heel jong. Alleen maar mooie nummers op. Hij werkt daar voor het eerst samen met de Crazy Horse. Op het album staan klassiekers zoals Down by the River en Cowgirl in the Sand. Alle prachtige nummers. Wat ook mooi is, is het nummer dat je gaat laten luisteren. Dat heet The Losing End.

Ja, je hoorde Neil Young met The Losing Ends, When You're On. Prachtig nummer. In 1969 vond ook het legendarische Woodstock Festival plaats. Dat was in augustus 1969 in de staat New York. In de eerste instantie werden er 50.000 mensen verwacht. Maar uiteindelijk waren er, schrik niet, meer dan 450.000 mensen aanwezig bij dat concert. Het was slecht weer, het regende. Mensen zaten vast in de modder. Het was één grote chaos. Maar het heeft wel prachtige muziek opgeleverd. Een van de bands die op het Woodstock Festival stond was de Britse band Ten Years After. En in 1969 kwam de band met maar liefst twee albums uit. Ze kwamen uit met het album Stonehenge en met het album Shh. En daar gaan we naar luisteren, naar Shh, naar het nummer Bad Scene.

Ja, dat was 10 Years After met het nummer Bad Scene. 1969 was ook het jaar waarop Sesamstraat voor het eerst werd uitgezonden op televisie in Amerika. En dat is een mooi brugje naar het volgende nummer. Want in Sesamstraat had je in natuurlijk de Yellow Bird, oftewel Pino. In het Nederlands was hij overigens blauw, maar in Amerika geel. Maar over een bird heeft Leonard Cohen ook gezongen in 1969. Op het album Songs from a Room, daar staat Bird on the Wire.

En van Bird on the Wire gaan we naar The Birds toe, de band uit Amerika. The Birds was een productieve band, tot in 1969 brachten ze maar liefst twee albums uit. Waaronder Dr. Birds en Mr. Hyde. En op dat album staat het nummer Candy. Daar gaan we luisteren. Drifting is

Candy van The Birds. In 1969 kostte een brood ongeveer 50 cent. Een gemiddeld huis kostte minder dan 40.000 gulden. Dus zo'n, even uit mijn hoofd, 18.000 euro. En een LP, die kostte, heb ik even opgezocht, zo rond de $5. Nou, dat lijkt niet veel. Maar als je dat naar huidige maatstaven omrekent, zou het ongeveer €50 zijn, las ik. Nou, ik denk dat als ik in 1969 geleefd had. Ik ben geboren in 1969. Maar als ik toen geld had gehad, dan had ik denk ik zeker wel de twee platen gekocht die Led Zeppelin dat jaar uitbracht. Led Zeppelin heeft echt fantastische albums gemaakt. In één jaar tijd, in 1969, kwamen ze het liefst twee albums uit. En er staan eigenlijk alleen maar mooie nummers op. Wij gaan luisteren naar Babe, I'm Gonna Leave You. Babe.

Ja, prachtig. Led Zeppelin, Babe, I'm Gonna Leave You. In 1969 werd Feyenoord landskampioen van Nederland. Tweede werd Ajax en derde werd Twente. Feyenoord won dat jaar ook de beker. Ze speelden die finale eerst 1-1 tegen PSV. Toen kwam er een replay match. Die won Feyenoord met 2-0. Met doelpunten van Willem van Hanegem en Henk Wery. In 1969 kwam ook het eerste solo-album van Janis Joplin uit. Janis Joplin, die ook op Woodstock gezongen heeft. Het album heet I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. En we gaan luisteren naar Cosmic Blues.

Ja, kippenvel. Cosmic Blues van Janis Joplin. Fantastisch nummer. In 1969 ging de band Cream uit elkaar. Cream, die bestond uit Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En het laatste album dat ze uitbracht in 1969 was Goodbye. Een bijzonder album. Gedeeltelijk is het album live. En gedeeltelijk is het studioplaat. En we gaan luisteren naar Badge.

Badge van Cream van het album Goodbye. In 1961 introduceerde de Britse post voor het eerst de postcode. En dat deden ze om de post natuurlijk makkelijker en efficiënter te kunnen sorteren. In Nederland moesten ze nog tot 1978 wachten voordat de postcode kwam. Nou, de volgende band die hield niet van wachten. Dat is namelijk Creedence Clearwater Revival. En deze band bracht in 1969 maar liefst 3 albums uit. Onvoorstelbaar. En een jaar later, in 1970, bracht ze nog een keertje 2 albums uit. Dus ze konden gewoon niet wachten met het maken van platen. En gelukkig maar, want ze zijn echt stuk voor stuk prachtige platen. In 1969 kwam Green River uit. En we gaan luisteren naar Lodi. Just

Lodi van Creedence Clearwater Revival van het album Green River. In 1969 was er nog geen maximum snelheid op de snelwegen. Op het platteland kon je nog een paard en een wagen tegenkomen. En de tankstations die waren niet van grote maatschappijen, maar dat waren over het algemeen gewoon eenvoudige familiebedrijven. 1969, ook het jaar dat Dillard en Clark met het album Through the Morning, Through the Night uitkwamen. Of kwamen. En daar staat een nummer op, dat heet So Sad. En het is inderdaad, het is zo sad, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Een aflevering waar we alleen maar muziek gedraaid hebben uit 1969. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

0: in Nederland. Dit vanwege het promoten van artiesten, nieuwkomers en talentvolle mixers. Wil jij ook goed gepromoot worden? Of wil je dat jouw mix op de radio wordt gedraaid? Stuur dan jouw tracks naar dj_erwin_van_dijk@hotmail.com.
1: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
2: 105.9
1: en 105.5 FM.
2: Op DAB+,
1: via allotment 11A,
2: internet,
1: tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM
4: op DAB+.
3: Via allotment 11A...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.